0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

express themselves and they feel. Let your love flow inside.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodriguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Wij zijn Jam FM.
11: voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Open dag, platform C op zaterdag 30 mei. En nieuwe vliegroutes vanaf Polderbaan en Kaagbaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. Platform C in Amstelveen houdt op zaterdag 30 mei een open dag. Van 2 tot 5 uur 's middags is iedereen welkom aan het Stadsplein 99. Bezoekers kunnen gratis kennis maken met muziek, dans, theater en beeldende kunst. Er zijn open lessen, optredens van onder meer het Zonnesteinkoor en exposities van cursisten. In de muzieklokalen kunnen instrumenten zoals klarinet, harp en accordeon worden uitgeprobeerd. Jongeren van 14 tot 24 jaar kunnen kennismaking met Lab C voor film, fashion, DJ'en en beats. Toegang is gratis. Luchtverkeersleiding Nederland voert op 11 juni twee nieuwe veiligheidsmaatregelen in voor vertrekkende vliegtuigen vanaf Schiphol. 'S Nachts gaan toestellen vanaf de polderbaan met zuidelijke bestemming eerst richting Limmen en Castricum en vliegen daarna over zee. Dat betekent minder geluid voor Zaanstad, maar meer voor Castricum en Heilo. Bij de Kaagbaan moeten piloten voortaan vaste, voorgeprogrammeerde bochten vliegen. De routes blijven gelijk, maar het geluid kan lokaal verschuiven. Verschillende gemeenten hebben bezwaar gemaakt. Over 3 jaar worden de effecten op veiligheid en geluid geëvalueerd. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dorpsplein moet weer het hart van Duivendrecht worden en vrijwilligers gezocht voor zomerse activiteiten. Mijn naam is Emilie van Steen. De sfeer tijdens Koningsdag op het Dorpsplein liet volgens de stichtingen Vrienden van Duivendrecht en Oud Duivendrecht zien hoeveel behoefte er is aan een levendige dorpskern. Daarom pleiten beide organisaties voor een groenere en gezelliger inrichting van het plein, met meer ruimte voor ontmoeting, activiteiten en kleinschalige horeca. De ideeën zijn uitgewerkt in een zogenoemd programma van wensen, dat volgens de initiatiefnemers centraal staat in een voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpskern. Op donderdag 21 mei staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissievergadering in het dorpshuis. En verschillende organisaties in de Oude Amstel zoeken vrijwilligers voor activiteiten in de zomermaanden. Het gaat onder meer om hulp bij evenementen, fietstochten en buurtactiviteiten in Ouderkerk en Duivendrecht. Volgens welzijnsorganisatie Coherente groeit de vraag naar vrijwilligers doordat er steeds meer activiteiten worden georganiseerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Nieuwe sportvelden voor CTO 70 en SV Oudekerk. En Nederlands modemerk Summum opent winkel in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij voetbalclubs CTO 70 en SV Ouderkerk zijn maandag werkzaamheden aan nieuwe kunstgrasvelden gestart. Bij CTO 70 wordt veld 3 in ongeveer 8 weken omgebouwd van natuurgras naar kunstgras met zand als infill. Ook komen er jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld. Bij SV Ouderkerk wordt het hoofdveld vervangen door een duurzaam kunstgrasveld met kurkinvulling. Dat veld moet eind juni 2026 klaar zijn. Wedstrijden worden tijdens de werkzaamheden op andere velden gespeeld. Wethouder Victor Frequen noemt de investeringen belangrijk om sportaccommodaties in goede staat te houden. Het Nederlandse modemerk Summum opent op zaterdag 23 mei een nieuwe winkel in het stadshart Amstelveen aan Binnenhof 25. Daarmee breidt het merk zijn winkelnetwerk in de Randstad verder uit. Volgens directeur Maurits van Lier is Amstelveen een logische uitbreiding vanwege het sterke verzorgingsgebied. De winkel richt zich op kleding, styling en persoonlijke aandacht. Tijdens het openingsweekend van 23 tot met 25 mei zijn er hapjes, drankjes en goodiebags voor de eerste bezoekers. Summum werd in 1998 opgericht door Jos Wijker en Jorien Wijker. En tot zover. Meer nieuws gooi je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: van 9:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groot onderhoud Bomenbuurt Duivendrecht en grafische kunst van Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. De Bomenbuurt in Duivendrecht krijgt de komende tijd een grote opknapbeurt. De gemeente gaat verouderde riolering vervangen en verschillende straten opnieuw inrichten. Ook worden wegen opgehoogd en opnieuw bestraat. Het gaat onder meer om de Berkenstraat, de Populierstraat, Plataanstraat en Tamarindestraat. Tijdens een informatieavond in het dorpshuis konden bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van de buurt. En daar werd volop gehoor aan gegeven. De werkzaamheden starten naar verwachting in november 2026 en

duren ongeveer 13 maanden. Als alles volgens planning verloopt, is het project rond kerst 2027 afgerond. En tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Oude Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de Ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Na 20 jaar stilte heeft regisseur David Frankel een nieuw deel van The Devil Wears Prada gemaakt. Met de oorspronkelijke cast zoals de inmiddels 76-jarige Meryl Streep, Anne Hathaway en Emily Blunt. Ze wilden dit alleen doen als er weer net zo'n origineel verhaal zou liggen als in deel 1 van The Devil Wears Prada. Dat laatste komt niet helemaal goed uit de verf, maar in dit tweede deel zijn er eigenlijk allemaal kleine verhaallijnen die uiteraard weer erg leuk worden vertolkt. De carrière van de nukkige Miranda gaat bergafwaarts en ze moet daarom noodgedwongen samenwerken met haar voormalige assistent Emily. Hoewel deel 2 deel 1 zeker niet gaat evenaren, is The Devil Wears Prada 2 absoluut de moeite van het kijken waard en werd tevens gekeurd vanaf 9 jaar. De tweede film van deze week is de dramafilm Wasteman. Een titel die verwijst naar een lui en waardeloos persoon in straattaal. Het verhaal gaat over de schuchtere Taylor die een zware gevangenisstraf uitzit voor een relatief klein vergrijp. Hij probeert zo onzichtbaar mogelijk te zijn, maar is in de gevangenis wel verslaafd geraakt aan drugs. Hij gedraagt zich desondanks goed, waardoor hij vervroegd zou worden vrijgelaten en zelfs een afkikprogramma krijgt aangeboden als hij weer buiten staat. Totdat zijn nieuwe celgenoot Dee zich aandient, die hem onder zijn hoede neemt, maar ondertussen de hele rust komt verstoren en een absolute tegenpol van Taylor blijkt. De machtsstrijd die in de gevangenis uitbreekt, brengt Taylor in een lastige situatie waardoor alles op het spel komt te staan. Wasteman werd gekeurd vanaf 16 jaar en is het ook nu te zien in de bioscoop. Deze week het vervolg van The Devil Wears Prada en de dramafilm Wasteman. Wij van Jam FM wensen je wederom heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: is Jam FM.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
12: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden 2 mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandministers zouden hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Het weer, wisselend bewolkt met buien.
0: Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
12: Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
13: Woede en stress bij beveiligers op Schiphol. En is de overlast in Amstelveen opgelost of is het een structureel probleem? Mijn naam is Hans van der Heijden. De wisseling van beveiligingsbedrijven op Schiphol heeft maandag direct tot chaos geleid. Door problemen bij de overstap naar nieuwe werkgevers en veel ziekmeldingen van ontevreden beveiligers ontstonden lange wachtrijen. Volgens vakbond FNV gaat het om een collectieve ziekmelding uit onvrede. Sommige beveiligers konden niet werken omdat toegangspassen en uniformen ontbraken. Medewerkers maken zich zorgen over langere werkdagen, kortere pauzes en onregelmatige roosters. Vooral personeel met zorgtaken thuis komt daardoor in de knel, zegt FNV. Schiphol was volgens de vakbond onvoldoende voorbereid op de overgang. Bijna 200 inwoners van Amstelveen hebben laten weten dat zij nog altijd overlast ervaren van afval en grof vuil naast ondergrondse containers. De gemeente zegt dat de problemen tijdelijk waren door de drukte rond Koningsdag, vakanties en veel ziekmeldingen en dat de situatie inmiddels is opgelost. Toch spreken bewoners van structurele problemen. In de reacties op Facebook geven sommigen inwoners de schuld omdat zij de regels niet kennen. Anderen vinden dat het gemeentelijk beleid tekortschiet door het ontbreken van gratis ophaalservice en onvoldoende handhaving. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
11: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Advies van de energiecoach bij Dorpspunt en 30-jarig jubileum Sandwich Express. Mijn naam is Emilie van Steen. Op donderdag 28 mei is er van 2 tot 4 uur een energiecoach aanwezig tijdens de inloop van het Dorpspunt in Dorpshuis Duivendrecht. Een energiecoach is een vrijwilliger die inwoners van Ouder Amstel helpt bij energiebesparing. Bij de energiecoach kun je terecht met vragen om meer inzicht te krijgen in je energierekening of wat je kunt doen om minder te betalen. Ook geven zij tips en adviezen om energie te besparen. En Sandwich Express, de broodjeszaak en lunchroom van Danielle en Dennis in Duivendrecht, bestaat 30 jaar. In die 30 jaar heeft het bedrijf de nodige stormen doorstaan. Diverse crises zijn overwonnen, waaronder de coronacrisis. Ook nu zijn er uitdagingen, zoals de hoge brandstof- en voedselprijzen. Toch wordt op beleg niet beknibbeld. En ook niet tijdens de viering van het jubileum met vrienden, familie en klanten. Het feest is op dinsdag 26 mei met hapjes, drankjes en live muziek. Vanaf 5 uur is iedereen welkom aan het Dorpsplein 51. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer kan worden gegarandeerd. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. De prijs voor benzine steeg met meer dan 20% en die van diesel bijna 50%. Voedingsmiddelen, drank en tabak werden 1,5% duurder en kleding steeg maar 0,5%. De inflatie loopt vooral op door het conflict in het Midden-Oosten. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Later in het jaar gaan ook de stations Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch meedoen aan de proef om de veiligheid voor handhavers van de Nederlandse spoorwegen te vergroten. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is het helaas een noodzakelijke stap omdat de agressie tegen NS-medewerkers toeneemt. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
12: Open dag, platform C op zaterdag 30 mei. en nieuwe vliegroutes vanaf Polderbaan en Kaagbaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. Platform C in Amstelveen houdt op zaterdag 30 mei een open dag. Om 2 tot 5 uur 's middags is iedereen welkom aan het Stadsplein 99. Bezoekers kunnen gratis kennis maken met muziek, dans, theater en beeldende kunst. Er zijn open lessen, optredens van onder meer het Zonnesteinkoor en exposities van cursisten. In de muzieklokalen kunnen instrumenten zoals klarinet, harp en accordeon worden uitgeprobeerd. Jongeren van 14 tot 24 jaar kunnen kennismaking met Lab C voor film, fashion, DJ'en en beats. Toegang is gratis. Luchtverkeersleiding Nederland voert op 11 juni twee nieuwe veiligheidsmaatregelen in voor vertrekkende vliegtuigen vanaf Schiphol. 'S Nachts gaan toestellen vanaf de polderbaan met zuidelijke bestemming eerst richting Limmen en Castricum en vliegen daarna over zee. Dat betekent minder geluid voor Zaanstad, maar meer voor Castricum en Heilo. Bij de Kaagbaan moeten piloten voortaan vaste, voorgeprogrammeerde bochten vliegen. De routes blijven gelijk, maar het geluid kan lokaal verschuiven. Verschillende gemeenten hebben bezwaar gemaakt. Over 3 jaar worden de effecten op veiligheid en geluid geëvalueerd. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
13: Wij zijn Jam FM.
10: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dorpsplein moet weer het hart van Duivendrecht worden en vrijwilligers gezocht voor zomerse activiteiten. Mijn naam is Emilie van Steen. De sfeer tijdens Koningsdag op het Dorpsplein liet volgens de stichtingen Vrienden van Duivendrecht en Oud Duivendrecht zien hoeveel behoefte er is aan een levendige dorpskern. Daarom pleiten beide organisaties voor een groenere en gezelliger inrichting van het plein, met meer ruimte voor ontmoeting, activiteiten en kleinschalige horeca. De ideeën zijn uitgewerkt in een zogenoemd programma van wensen dat volgens de initiatiefnemers centraal staat in hun voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpskern. Op donderdag 21 mei staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissievergadering in het dorpshuis. En verschillende organisaties in de Oude Amstel zoeken vrijwilligers voor activiteiten in de zomermaanden. Het gaat onder meer om hulp bij evenementen, fietstochten en buurtactiviteiten in Oudekerk en Duivendrecht. Volgens welzijnsorganisatie Coherente groeit de vraag naar vrijwilligers, doordat er steeds meer activiteiten worden georganiseerd. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avans live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter horen brengt terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn Soul Show Party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de Avans Live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hits Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste 2 lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om 4 onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30 meter duiken. De lichamen werden op zo'n 60 meter diepte gevonden. Tijdens de zoektocht naar de Italianen kwam ook een duiker uit de Malediven om het leven. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd kan worden. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Nieuwe sportvelden voor CTO 70 en SV Oudekerk. En Nederlands modemerk Summum opent winkel in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij voetbalclubs CTO 70 en SV Oudekerk zijn maandag werkzaamheden aan nieuwe kunstgrasvelden gestart. Bij CTO 70 wordt veld 3 in ongeveer 8 weken omgebouwd van natuurgras naar kunstgras met zand als invul. Ook komen er jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld. Bij SV Oudekerk wordt het hoofdveld vervangen door een duurzaam kunstgrasveld met kurkinvulling. Dat veld moet eind juni 2026 klaar zijn. Wedstrijden worden tijdens de werkzaamheden op andere velden gespeeld. Wethouder Victor Frequen noemt de investeringen belangrijk om sportaccommodaties in goede staat te houden. Het Nederlandse modemerk Summum opent op zaterdag 23 mei een nieuwe winkel in het stadshart Amstelveen aan Binnenhof 25. Daarmee breidt het merk zijn winkelnetwerk in de Randstad verder uit. Volgens directeur Maurits van Lier is Amstelveen een logische uitbreiding vanwege het sterke verzorgingsgebied. De winkel richt zich op kleding, styling en persoonlijke aandacht. Tijdens het openingsweekend van 23 tot met 25 mei zijn er hapjes, drankjes en goodiebags voor de eerste bezoekers. Summum werd in 1998 opgericht door Jos Wijker en Jorien Wijker. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groot onderhoud, bomenbuurt Duivendrecht en grafische kunst van Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. De bomenbuurt in Duivendrecht krijgt de komende tijd een grote opknapbeurt. De gemeente gaat verouderde riolering vervangen en verschillende straten opnieuw inrichten. Ook worden wegen opgehoogd en opnieuw bestraat. Het gaat onder meer om de Berkenstraat, de Populierstraat, Plataanstraat en Tamarindestraat. Tijdens een informatieavond in het dorpshuis konden bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van de buurt. En daar werd volop gehoor aan gegeven. De werkzaamheden starten naar verwachting in november 2026 en duren ongeveer 13 maanden. Als alles volgens planning verloopt, is het project rond kerst 2027 afgerond. En tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch.

In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
1: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen. Op deze verantwoordingsdag meldt de Algemene Rekenkamer dat Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen en die discussie laait ieder jaar weer op. Heijnen begint dit zat te worden. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Sinds 2021 is er 948 miljoen euro gereserveerd om meer flexwoningen te bouwen, maar dat geld is pas voor een gedeelte uitgegeven. Volgens de Rekenkamer zijn flexwoningen relatief duur en risicovol en ze lossen het woningtekort minder op dan de minister had verwacht. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Het ziet er naar uit dat Frankrijk een hoofdrol gaat spelen in een toekomstige internationale missie in de zeestraat. De straat van Hormuz is een belangrijke route die door de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels door Iran wordt geblokkeerd, waardoor de scheepvaart praktisch stil is komen te liggen. Volgens het Amerikaanse CBS zouden er in de zeestraat minstens 10 zeemijnen liggen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie 3,4 miljoen dollar uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Ondertussen staat de teller van het aantal bevestigde infecties in Congo op 33. In Oeganda zijn 2 mensen besmet geraakt die in Congo geweest zijn. Mogelijk zijn een kleine 600 mensen besmet en ondertussen vermoedelijk 139 mensen overleden na besmetting met het virus. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het Radio Nieuws.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
7: Woede en stress bij beveiligers op Schiphol. En is de overlast in Amstelveen opgelost of is het een structureel probleem? Mijn naam is Hans van der Heijden. De wisseling van beveiligingsbedrijven op Schiphol heeft maandag direct tot chaos geleid. Door problemen bij de overstap naar nieuwe werkgevers en veel ziekmeldingen van ontevreden beveiligers ontstonden lange wachtrijen. Volgens vakbond FNV gaat het om een collectieve ziekmelding uit onvrede. Sommige beveiligers konden niet werken omdat toegangspassen en uniformen ontbraken. Medewerkers maken zich zorgen over langere werkdagen, kortere pauzes en onregelmatige roosters. Vooral personeel met zorgtaken thuis komt daardoor in de knel, zegt FNV. Schiphol was volgens de vakbond onvoldoende voorbereid op de overgang. Bijna 200 inwoners van Amstelveen hebben laten weten dat zij nog altijd overlast ervaren van afval en grof vuil naast ondergrondse containers. De gemeente zegt dat de problemen tijdelijk waren door de drukte rond Koningsdag, vakanties en veel ziekmeldingen en dat de situatie inmiddels is opgelost. Toch spreken bewoners van structurele problemen. In de reacties op Facebook geven sommigen inwoners de schuld omdat zij de regels niet kennen. Anderen vinden dat het gemeentelijk beleid tekortschiet door het ontbreken van gratis ophaalservice en onvoldoende handhaving. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Wij zijn Jam FM.
5: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
8: Wij zijn Jam FM.
5: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Advies van de energiecoach bij Dorpspunt en 30-jarig jubileum Sandwich Express. Mijn naam is Emilie van Steen. Op donderdag 28 mei is er van 2 tot 4 uur een energiecoach aanwezig tijdens de inloop van het Dorpspunt in Dorpshuis Duivendrecht. Een energiecoach is een vrijwilliger die inwoners van Ouder Amstel helpt bij energiebesparing. Bij de energiecoach kun je terecht met vragen om meer inzicht te krijgen in je energierekening of wat je kunt doen om minder te betalen. Ook geven zij tips en adviezen om energie te besparen. En Sandwich Express, de broodjeszaak en lunchroom van Danielle en Dennis in Duivendrecht, bestaat 30 jaar. In die 30 jaar heeft het bedrijf de nodige stormen doorstaan. Diverse crises zijn overwonnen, waaronder de coronacrisis. Ook nu zijn er uitdagingen, zoals de hoge brandstof- en voedselprijzen. Toch wordt op beleg niet beknibbeld en ook niet tijdens

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze maand kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film waar je deze week naartoe kunt gaan is weer zo'n rampenfilm met een vliegtuig, haaien, redding en overlevers in de film Deep Water. Een passagier van het vliegtuig van Los Angeles naar Shanghai heeft zijn battery pack in zijn koffer laten zitten en die blijkt te ontbranden in het laadruim. De cabin crew probeert de lading nog te blussen, maar dat lukt niet en de lading schuift dwars door de romp naar buiten en veroorzaakt een noodlanding in de oceaan. Ondanks dat het vliegtuig breekt en een volledige chaos verandert, zijn er toch enkele overlevenden die op zoek gaan naar medepassagiers. Maar er blijken nogal wat bloeddorstige haaien ook op zoek te zijn naar passagiers en de overlevenden moeten zorgen dat ze niet in een snack veranderen. De film Deep Water bevat nogal wat onrealistische rampenscènes, maar werd desondanks gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik voor je heb bekeken is weer eens een echte horrorfilm uit het boekje met de titel Obsession. Obsession is een aardig verhaal over de hopeloze romanticus Bear. Hij is al heel lang verliefd op Nikki, een zo op het oog best normaal meisje. Maar Bear is nogal onzeker en durft Nikki niet te vertellen wat hij voor haar voelt. Maar vanuit het bovennatuurlijke komt er een oplossing. Een mysterieus buisje met de naam One Wish Willow kan hij breken en dan slechts één wens uitspreken die dan zal uitkomen. In zijn wanhoop wenst hij dan ook dat Nikki ook verliefd op hem wordt. En dat wordt Nikki. Als obsessieve stalker en magneet zit ze Bear bovenop zijn lip en blijkt de wens iets te destructief te zijn ingevuld. De aardige horrorfilm Obsession werd tenslotte ook gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de rampenfilm Deep Water over een noodlanding tussen de haaien of de film Obsession over een wens die uitkomt. Als je een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies. Jam.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 8000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor Rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. 160.000 Rijksambtenaren krijgen in juli een loonsverhoging van 2,7% plus een eenmalige uitkering. Zo'n 80% van de vakbondsleden stemt met de nieuwe afspraken in. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit toegangsbeleid. Volgens de burgemeester krijgen vaak alleenstaande mannen geen toegang meer en moeten buiten slapen. Een Westerwolde noemt dat onacceptabel en heeft voor andere opvangplekken bij het ministerie aan de bel getrokken. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Sinds 1 januari vorig jaar werden er zo'n 34 lokale anti-AZC-protesten georganiseerd. Een deel daarvan liep uit de hand en daarbij werden zeker 163 mensen gearresteerd. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat de AIVD onderzoekt of er van georganiseerdheid bij protesten sprake is. Vast is komen te staan dat Defend Netherlands heeft opgeroepen naar Loosdrecht te gaan. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Hij had voorgesteld 0,25% van het bruto binnenlands product aan Oekraïne te schenken, maar dat plan kan op weinig steun rekenen. De Baltische landen kwamen een tijd terug met het idee om de lasten eerlijk te verdelen. Nederland sloot zich daarbij aan, maar volgens Rutte is er te weinig draagvlak. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
2: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
4: Open dag, platform C op zaterdag 30 mei. En nieuwe vliegroutes vanaf Polderbaan en Kaagbaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. Platform C in Amstelveen houdt op zaterdag 30 mei een open dag. Van 2 tot 5 uur 's middags is iedereen welkom aan het Stadsplein 99. Bezoekers kunnen gratis kennis maken met muziek, dans, theater en beeldende kunst. Er zijn open lessen, optredens van onder meer het Zonnesteinkoor en exposities van cursisten. In de muzieklokalen kunnen instrumenten zoals klarinet, harp en accordeon worden uitgeprobeerd. Jongeren van 14 tot 24 jaar kunnen kennismaking met Lab C voor film, fashion, DJ'en en beats. Toegang is gratis. Luchtverkeersleiding Nederland voert op 11 juni 2 nieuwe veiligheidsmaatregelen in voor vertrekkende vliegtuigen vanaf Schiphol. 'S Nachts gaan toestellen vanaf de polderbaan met zuidelijke bestemming eerst richting Limmen en Castricum en vliegen daarna over zee. Dat betekent minder geluid voor Zaanstad, maar meer voor Castricum en Heilo. Bij de Kaagbaan moeten piloten voortaan vaste, voorgeprogrammeerde bochten vliegen. De routes blijven gelijk, maar het geluid kan lokaal verschuiven. Verschillende gemeenten hebben bezwaar gemaakt. Over 3 jaar worden de effecten op veiligheid en geluid geëvalueerd. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Wij zijn Jam FM.
2: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
5: Wij zijn Jam FM.
2: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dorpsplein moet weer het hart van Duivendrecht worden en vrijwilligers gezocht voor zomerse activiteiten. Mijn naam is Emilie van Steen. De sfeer tijdens Koningsdag op het Dorpsplein liet volgens de stichtingen Vrienden van Duivendrecht en Oud-Duivendrecht zien hoeveel behoefte er is aan een levendige dorpskern. Daarom pleiten beide organisaties voor een groenere en gezelliger inrichting van het plein, met meer ruimte voor ontmoeting, activiteiten en kleinschalige horeca. De ideeën zijn uitgewerkt in een zogenoemd programma van wensen, dat volgens de initiatiefnemers centraal staat in hun voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpskern. Op donderdag 21 mei staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissievergadering in het dorpshuis. En verschillende organisaties in de Oude Amstel zoeken vrijwilligers voor activiteiten in de zomermaanden. Het gaat onder meer om hulp bij evenementen, fietstochten en buurtactiviteiten in Ouderkerk en Duivendrecht. Volgens welzijnsorganisatie Coherente groeit de vraag naar vrijwilligers, doordat er steeds meer activiteiten worden georganiseerd. Tot zover. Meer nieuws

0: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
1: Flex Estate. Own your deal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar is het aantal Rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 Rijksambtenaren bijgekomen. Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan toeslaan. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
15: G.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Nieuwe sportvelden voor CTO 70 en SV Oudekerk. En Nederlands modemerk Summum opent winkel in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij voetbalclubs CTO 70 en SV Oudekerk zijn maandag werkzaamheden aan nieuwe kunstgrasvelden gestart. Bij CTO 70 wordt veld 3 in ongeveer 8 weken omgebouwd van natuurgras naar kunstgras met zand als invul. Ook komen er jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld. Bij SV Oudekerk wordt het hoofdveld vervangen door een duurzaam kunstgrasveld met kurkinvulling. Dat veld moet eind juni 2026 klaar zijn. Wedstrijden worden tijdens de werkzaamheden op andere velden gespeeld. Wethouder Victor Frequen noemt de investeringen belangrijk om sportaccommodaties in goede staat te houden. Het Nederlandse modemerk Summum opent op zaterdag 23 mei een nieuwe winkel in het stadshart Amstelveen aan Binnenhof 25. Daarmee breidt het merk zijn winkelnetwerk in de Randstad verder uit. Volgens directeur Maurits van Lier is Amstelveen een logische uitbreiding vanwege het sterke verzorgingsgebied. De winkel richt zich op kleding, styling en persoonlijke aandacht. Tijdens het openingsweekend van 23 tot met 25 mei zijn er hapjes, drankjes en goodiebags voor de eerste bezoekers. Summum werd in 1998 opgericht door Jos Wijker en Jorien Wijker. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorig jaar is het aantal rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 rijksambtenaren bijgekomen. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groot onderhoud Bomenbuurt Duivendrecht en grafische kunst van Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. De Bomenbuurt in Duivendrecht krijgt de komende tijd een grote opknapbeurt. De gemeente gaat verouderde riolering vervangen en verschillende straten opnieuw inrichten. Ook worden wegen opgehoogd en opnieuw bestraat. Het gaat onder meer om de Berkenstraat, de Populierstraat, Plataanstraat en Tamarindestraat. Tijdens een informatieavond in het dorpshuis konden bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van de buurt. En daar werd volop gehoor aan gegeven. De werkzaamheden starten naar verwachting in november 2026 en duren ongeveer 13 maanden. Als alles volgens planning verloopt, is het project rond kerst 2027 afgerond. En tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 3:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Gypsy Kings kun je op 23 mei in de Avans live gaan zien. Een groep afkomstig uit Zuid-Frankrijk met de populaire flamingo-muziek uit de jaren 90 die talloze cd's verkocht. Op zondag 31 mei is er wederom een Groove Music Cruise. Met host en DJ Dylan Lewis die weer de beste soul, funk, gospel en dance classics ter gehore brengt terwijl je geniet van de skyline van Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor je kaartjes. Zaterdag 13 juni kun je Ferry Maat bewonderen in zijn social party. De in Bonaire woonachtige 79-jarige Ferry zal in de Spot in Bussum nog eenmaal zijn wereldberoemde show doen. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de Avans Live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hits Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles. Dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim 30 minuten gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degenen die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit was het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Nieuwe sportvelden voor CTO 70 en SV Oudekerk. En Nederlands modemerk Summum opent winkel in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij voetbalclubs CTO 70 en SV Oudekerk zijn maandag werkzaamheden aan nieuwe kunstgrasvelden gestart. Bij CTO 70 wordt veld 3 in ongeveer 8 weken omgebouwd van natuurgras naar kunstgras met zand als invul. Ook komen er jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld. Bij SV Oudekerk wordt het hoofdveld vervangen door een duurzaam kunstgrasveld met kurkinvulling. Dat veld moet eind juni 2026 klaar zijn. Wedstrijden worden tijdens de werkzaamheden op andere velden gespeeld. Wethouder Victor Frequen noemt de investeringen belangrijk om sportaccommodaties in goede staat te houden. Het Nederlandse modemerk Summum opent op zaterdag 23 mei een nieuwe winkel in het stadshart Amstelveen aan Binnenhof 25. Daarmee breidt het merk zijn winkelnetwerk in de Randstad verder uit. Volgens directeur Maurits van Lier is Amstelveen een logische uitbreiding vanwege het sterke verzorgingsgebied. De winkel richt zich op kleding, styling en persoonlijke aandacht. Tijdens het openingsweekend van 23 tot met 25 mei zijn er hapjes, drankjes en goodiebags voor de eerste bezoekers. Summum werd in 1998 opgericht door Jos Wijker en Jorien Wijker. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: En voor je het weet is er gewoon weer een week voorbij, hè? Lieve vrienden, goedemiddag. Het is weer woensdag. Woensdag gehaktdag en tijd voor de Traffic Jam.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Einde van je werkdag. Van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduijen.
0: En die is bij jou tot vanmiddag, vanavond 6 uur eigenlijk. Woensdag 20 mei, midden in de week. En het voelt een beetje als vrijdag. Het komt misschien omdat de zon langzamerhand een beetje begint door te komen. De rounding kunnen weer open in de auto. En op Jam FM gooien we vanavond weer de soul, classics, funk, disco en een paar verrassingen door elkaar. Je luistert naar de Traffic Jam. Vandaag in de show, heel veel muziek natuurlijk. The Limits, Pino Danjo hebben we. En de Notorious B.I.G. en 50 Cent. In de... ik mag het niet vertellen. Nee. Dat mag ik niet vertellen. Je houdt van wat er goed. Gewoon. Het komt er gewoon aan.
3: A brand new track right now, right here on Jam FM.
4: Hey Jam FM listeners, this is Blue, together with West Coast Stone and Dom Brady, bringing you our brand new single, Talk to Me.

De hot jam van deze week. Hij heet Start To Me. 20 mei, het is onder andere Wereldbijendag. Een dag om stil te staan bij de bijen en de bestuiving. Best belangrijk eigenlijk, want zonder die bijen zouden supermarkten er behoorlijk leeg uitzien. Geen aardbeien, minder koffie, minder fruit en waarschijnlijk ook aanzienlijke duurdere bloemen. Voor als je wat goed te maken hebt. En vandaag in de show, de One Day Fly. We nemen een kijkje in de Hot 100. En ik heb natuurlijk nieuws voor je straks, waar je niets, maar ook echt helemaal niets in hebt. Dit is de Traffic Jam, blijf lekker luisteren. En ik loods je smooth en funky door de file. Dit is Shake It Up, Marlon McLean.

je Shake It Up Baby, Tonight is the Night. En je hebt vandaag zo'n ontzettende last van een goed humeur. Ik weet niet wat het is. Het is waarschijnlijk het gevoel dat de zon weer een beetje begint door te breken.

was je eigenlijk op de hoogte dat heel veel producers, DJ's en muzikanten in de jaren 80 en 90 expres vinyl een beetje vertraagd of versneld afspeelden om een track lekkerder te laten klinken in een club of op de radio. En soms scheelde het maar een paar procenten, maar de dansvloeren die reageerden daar direct op.

Hey, bij waar like your style, maar soms zijn platen ook gewoon te lang. Eind mei komen de Jacksons weer naar Nederland voor 3 exclusieve shows. De Jacksons met de originele leden Jackie en Marlon. Die staan zondag 24 mei in de Doelen in Rotterdam. 25 mei doen ze Oosterpoort in Groningen aan. En de mannen die sluiten hun concertreeks af in Eindhoven. Waar ze op woensdag 27 mei in het concertgebouw, in het muziekgebouw, een show geven. En de reden voor het tournee is de komst van de biografie Michael, die

0: komen naar Nederland. Volgens mij zullen er een paar hele oude mannen op het podium staan. Ik heb geen idee. En daarnaast hebben deze mannen ook nog plannen voor een nieuw album. Nou, het zal mij heel erg benieuwen, want ja, soms moet je dingen laten zoals ze zijn.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM, smooth and funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Volgens woonminister Buchholz-O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim 30 minuten gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Het weer, er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Groot onderhoud, bomenbuurt Duivendrecht en grafische kunst van Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. De bomenbuurt in Duivendrecht krijgt de komende tijd een grote opknapbeurt. De gemeente gaat verouderde riolering vervangen en verschillende straten opnieuw inrichten. Ook worden wegen opgehoogd en opnieuw bestraat. Het gaat onder meer om de Berkenstraat, de Populierstraat, Plataanstraat en Tamarindestraat. Tijdens een informatieavond in het dorpshuis konden bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van de buurt. En daar werd volop gehoor aan gegeven. De werkzaamheden starten naar verwachting in november 2026 en duren ongeveer 13 maanden. Als alles volgens planning verloopt, is het project rond kerst 2027 afgerond. En tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Jamfm Traffic.
0: En we kijken even op de weg, want langzamerhand wordt het druk. A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Raasdorp met de aansluiting met de A10... sta je 18 minuten in de file, 5 kilometer. A10 Koenplein richting Amstel. Amsterdam de Baarsjes richting knooppunt Amstel. Sta je 12 minuten in de file,

wel heerlijke dromerige funky track. Dat speciale onderwater geluid. Dat bleek trouwens achteraf toeval te zijn, want tijdens de opnames van deze plaats werkte de nieuwe mengtafel van Prince in zijn nieuwe studio niet echt lekker. Een van zijn voedingen die lag eruit. En geluidstechnicus Susan Rogers die dacht dat Prince dat meteen zou merken, maar Prince, zo raar als die is, die vond het juist fantastisch klinken en liet het lekker staan. Lekkere plaats, de Prince van 4:30, The Ballad of Dirty.

0: je in de file zit. Dan bel je even naar je liefje, even naar huis toe. En dan zeg je, honey, I gotta find my way back to you.
1: This is Jam FM. Here's an old and forgotten song. Call it a one day hit one.
2: Yeah, one day is
3: fly. A one day fly.
0: En soms moet er helemaal een berichtje komen uit New York om je aan een plaat te herinneren. Ik kreeg een berichtje van Barbara. Die zei, oh, dit is ook een lekker nummer. En ik wist niet eens dat het van Nederlanders was. Begin jaren 90 scoorde deze Nederlandse act opeens een enorme clubhit met de hit Say Yes. In de dans en de radio scene sloeg het nummer aan door die typische Eurodance sound van die tijd. Catchy, stevige beats en een refrein dat meteen bleef hangen. Een echte langdurige carrière zat er trouwens niet in, want buiten CS wist de Limits echt nooit meer zijn grote hit te scoren. Want daar heb ik het over. Dit is de enige lied voor vandaag. Say Yeah van de Limits.

En dat toch leuk, hè? Dat je dan helemaal van de andere kant van de oceaan deze plaat moet doorkrijgen. Want, laat ik heel eerlijk zijn, ik was hem vergeten. Er werd wel ingezongen trouwens door Gwen Guthrie. Ik weet niet of je dat weet. Die deed de focus op deze plaat. Say Yes. En deze dame die werd trouwens later bekend van die danceklassieker. Ken je hem nog? Ain't Nothing Going On But The Rant. Heb jij het nog gevolgd eigenlijk? Het Songfestival Bulgarije. Die won afgelopen zaterdag in Basel. Werd het 70ste Eurovisie Songfestival geworden door Bulgarije. Daarna die won met Bankara. En Nederlands die deed lekker niet mee. En voor mij heeft het ook niet, want ik heb het niet gekeken. En toch, dat Songfestival, het schijnt te leven. Dit is de Notorious B.I.G.

0: En dan een Hold On.
1: Heb jij het ook nog wel eens dat je... Nou, ik weet niet hoe oud jij bent natuurlijk. Maar ik denk nog wel eens terug aan die tijd van vroeger. Je weet het nog wel eens. Vroeger moest je gewoon wachten op de muziek. Er was geen Spotify, er was geen playlist. Geen algoritme dacht te weten wat jij wilde horen. Waar je verdrietig van werd of juist blij. Nee, je zat klaar met je cassettebandje naast de radio. En dan maar hopen dat die DJ niet door het intro van je favoriete nummer heen praatte. Wat natuurlijk altijd gebeurde. En toch had die tijd wat. Want de muziek die voelde schaars en wat specialer en zo. En als je dan eindelijk dat ene nummer op tape had staan, dan draaide je het grijs. Inclusief het stukje file-informatie daarvoor. En de reclames die er steeds waren. En nu hebben we letterlijk miljoenen nummers in onze broekzak. En toch skippen we gemiddeld binnen 20 seconden naar het volgende liedje. Misschien is dat het raar ook van deze tijd. We hebben meer muziek dan ooit, maar we luisteren minder aandachtig. En daarom blijft radio iets bijzonders houden. Iets anders dan even die soundtrack te checken die je iedere keer maar hebt op Spotify. En soms dan hoor je precies dat ene nummer dat je al 20 jaar vergeten was. Zoals deze misschien.
2: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Hij had zo'n hele lekkere plaat die al een hele lange tijd in allerlei clubs door Europa heen zwerfde. Zwerf is het eigenlijk. Pino D'Angio en Maqualidea. Het eerste uur van de Traffic Jam zit er alweer op. Ik zie jou straks aan de andere kant van het uur.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse revolutionaire garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd. Het weer: in het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Woede en stress bij beveiligers op Schiphol. En is de overlast in Amstelveen opgelost of is het een structureel probleem? Mijn naam is Hans van der Heijden. De wisseling van beveiligingsbedrijven op Schiphol heeft maandag direct tot chaos geleid. Door problemen bij de overstap naar nieuwe werkgevers en veel ziekmeldingen van ontevreden beveiligers ontstonden lange wachtrijen. Volgens vakbond FNV gaat het om een collectieve ziekmelding uit onvrede. Sommige beveiligers konden niet werken omdat toegangspassen en uniformen ontbraken. Medewerkers maken zich zorgen over langere werkdagen, kortere pauzes en onregelmatige roosters. Vooral personeel met zorgtaken thuis komt daardoor in de knel, zegt FNV. Schiphol was volgens de vakbond onvoldoende voorbereid op de overgang. Bijna 200 inwoners van Amstelveen hebben laten weten dat zij nog altijd overlast ervaren van afval en grof vuil naast ondergrondse containers. De gemeente zegt dat de problemen tijdelijk waren door de drukte rond Koningsdag, vakanties en veel ziekmeldingen en dat de situatie inmiddels is opgelost. Toch spreken bewoners van structurele problemen. In de reacties op Facebook geven sommige inwoners de schuld omdat zij de regels niet kennen. Anderen vinden dat het gemeentelijk beleid tekortschiet door het ontbreken van gratis ophaalservice en onvoldoende handhaving. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Dankjewel Hans. Traffic. We kijken even nog naar het verkeer. Daar is eigenlijk rijdt alles al een beetje door. Maar er is een ene opvallende file. En die is echt in Amsterdam. De Diepenbroekstraat richting de Europa Boulevard. Dat is bij de RAI. En de Stadionweg richting de A10. Daar sta je 16 minuten in de file. Een file van 2 kilometer midden in Amsterdam. Succes.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

soms als ik een songtekst goed hoor, dan denk ik, hoor ik het nou goed? I've got protection from your infection. Ik heb geen idee toen ze deze songtekst schreef of ze zelf een idee hadden wat ze later zouden uitroepen. Ondertussen hele andere tijden en er zijn een hoop ziektes bijgekomen, denk ik. Laten we daar niet over hebben. Welkom in uur 2 vandaag in de Traffic Jam. Ik heb straks nieuws voor je waar je niets aan hebt. En neem een kijkje straks in 2003 in de Billboard Hot 100. Je hoorde net Chic, die ondertussen ook staat op North Sea Jazz op 10, 11 en 12 juli. Dat is in Rotterdam Ahoy. Dan is de North Sea Jazz. En Chic die staat erbij, tezamen met John Legend, Nile Rodgers, The Isley Brothers, Diana Krall, The Burna Boy, Thundercat en The Roots. En er zijn nog kaartjes, nog een paar dagkaarten zijn er. De 3-dagen kaart is trouwens al uitverkocht. Hey, leuk dat je erbij bent. Dit is Patrick Isley.

0: I want you for myself, Patrick Isley. Patrice Isley, ja, ik moet het wel goed zeggen. Kijken we straks weer een hele hoop ruzie met andere mensen. Hey, jij mag nog inzenden straks voor de lekkere track vandaag. Dat kan naar studio@jamfm.nl of via de chat op de site. Maar je mag natuurlijk ook bellen. 06-1311-6693.
1: Gefeliciteerd.
0: Nou, even kijken wie de jaren zijn vandaag. Vandaag is jarig een pop-icoon met een carrière van ruim 60 jaar. Haar naam is Cher en ze wordt vandaag 80 jaar. Cher, gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd.
0: En ook jarig vandaag is Boudewijn de Groot. Hij wordt vandaag 82, de Nederlandse troubadour. Joe Cocker uit 1944, de man met de rauwe stem en de legendarische Woodstock optreden.

0: Busta Rhymes tezamen met Mariah Carey. En deze man is jarig.
1: Gefeliciteerd.
0: Dat had ik net al gedaan. Woed de WK Voetbal 2026. Het begint eraan te komen. Hè? Vanaf 11 juni is het zover. De WK Voetbal in de VS. Canada en Mexico worden het eerst doen 48 landen mee. Oranje is van de partij. En de spanning begint te stijgen.
2: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM. Traffic jam.

Joy McRae, All This Love I'm Giving. Jorde de Top Capi Disco Remix uitvoering. Was dat zo'n hele mond vol, hè? In 2003 was er eigenlijk geen ontkomen aan. 50 Cent. Hij scoorde een mega grote hit met In Da Club. Opnieuw nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En eerder scoorde hij al samen het nummer Questions samen met Nate Dogg. En opvallend, waar 50 Cent vooral bekend stond op zijn harde straattaal raps, was dit juist een veel melodieuzer en persoonlijke track. Het nummer bleef 4 weken op nummer 1 staan. In de VS groeide uit tot een van de grootste hip-hop acts en grootste R&B hits van 2003. Dat kwam er lekker uit.

0: en Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. Vakbond FNV willen woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8:00 met werken. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Advies van de energiecoach bij Dorpspunt en 30-jarig jubileum Sandwich Express. Mijn naam is Emilie van Steen. Op donderdag 28 mei is er van 2 tot 4 uur een energiecoach aanwezig tijdens de inloop van het Dorpspunt in Dorpshuis Duivendrecht. Een energiecoach is een vrijwilliger die inwoners van Ouder Amstel helpt bij energiebesparing. Bij de energiecoach kun je terecht met vragen om meer inzicht te krijgen in je energierekening of wat je kunt doen om minder te betalen. Ook geven zij tips en adviezen om energie te besparen. En Sandwich Express, de broodjeszaak en lunchroom van Danielle en Dennis in Duivendrecht, bestaat 30 jaar. In die 30 jaar heeft het bedrijf de nodige stormen doorstaan. Diverse crises zijn overwonnen, waaronder de coronacrisis. Ook nu zijn er uitdagingen, zoals de hoge brandstof- en voedselprijzen. Toch wordt op beleg niet beknibbeld. En ook niet tijdens de viering van het jubileum met vrienden, familie en klanten. Het feest is op dinsdag 26 mei met hapjes, drankjes en live muziek. Vanaf 5:00 is iedereen welkom aan het Dorpsplein 51. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Jamfm Traffic.
3: Dankjewel Emily. Nou, het is eigenlijk heel rustig op de weg, behalve die ene file. Midden in Amsterdam, de Diepenborgstraat, richting de Europa Boulevard bij de RAI, de Stadionweg bij de A10. Sta je 17 minuten in de file, 2 kilometer. Als je erin staat, succes.

0: Ik heb toevallig afgelopen zondag nog naar Studio Voetbal gekeken. Rafael van der Vaart die zorgde zondag voor een paar opvallende momenten in de laatste uitzending van deze van het Studio Voetbal. De oud-voetballer gaf later toe dat hij een paar wijntjes had gedronken om het einde van het programma te vieren.
1: Oh shit, not good.
0: Nee, dat is zeker niet goed. Dat viel iets zwaarder dan gedacht, waardoor hij wat moeite had om te praten. Wat gaan we niet meer gebeuren? Aldus van der Vaart. Dit is de Traffic Jam, elke werkdag tussen 16 en 18 uur. Met soul, funk en de hits en de verhalen die natuurlijk blijven hangen. En mijn naam is Peter en jij kan nog insturen voor de lekkere track. Studio @jamfm of via de chat op de site. Dit is Phyllis Sint Jam.

0: kwam. Phyllis St. James van de gelijknamige plaats. Album eigenlijk. Ain't No Turning Back. En dit was de titelsong. En eigenlijk vind ik een andere plaats van dit album beter. Candlelight Afternoon. Ik speel hem regelmatig trouwens hier in de Traffic Jam. Ik zal hem volgende week weer een keertje meenemen. Phyllis St. James en Ain't No Turning Back.
1: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: Ik heb inderdaad informatie voor je waar je niets, maar er ook echt helemaal niets aan hebt. Want vandaag is het Wereldbijendag. En ja, dat klinkt als zo'n dag dat je denkt van, wie verzint dit? Maar zonder bijen wordt het leven behoorlijk ingewikkeld. Want ongeveer 1/3 van alles wat we eten is afhankelijk van bestuiving. Dus zonder bijen zijn er minder appels, minder aardbeien, minder koffie en ook minder chocola. En dan wordt je ontbijt opeens een stukje depressiever. Wereldbijendag bestaat trouwens nog niet zo heel lang. De Verenigde Naties riepen de dag officieel uit in 2018. En de datum is gekozen vanwege de verjaardag van Anton Janša, de Sloveense pionier in de moderne bijenteelt en de 18e eeuw. En Slovenië is trouwens bovendien serieus bezig met bijen, want die hebben sommige bijenkasten zelfs beschilderde voorkanten alsof de bijen in een gezellige tiny house wonen. En nog een feitje, de honingbij moet gemiddeld zo'n 2 miljoen bloemen bezoeken voor 1 pond honing. 2 miljoen. Dus de volgende keer als iemand 8 euro vraagt voor een potje biologische honing, dan valt dat eigenlijk nog best wel mee. Jam FM, where the magic happens.

Captain Rap, I Can't Stand It. Hey, het is al bijna Pinksterweekend. Ik weet niet of jij al plannen hebt, maar het wordt een weekend om nooit te vergeten. Althans, de zon gaat schijnen en Amsterdam en omstreken zit vol met festivals. Onder andere is het de Zonfestival, House Disco Techno, 24 mei, Thuishaventerrein. En mij vind je op het Commission Alter Festival, House Techno en Hard Groove, zaterdag 23 mei. Op het terrein van de Tuinen van West. Lentekabinet is er alternatieve elektronische discomuziek 23 en 24 mei. En de NISM-werf, daar is een lepeltje. De foodtrucks die staan er ook ondertussen. De NISM en de Feminizing Festival is er ook. House Urban en Community Festival op 24 mei. Op de Thuishaven. En de Thuishaven zijn trouwens hier en daar nog meer leuke feestjes. En in Garage Noord kun je lekker door. Elke nacht tot 6 uur 's morgens. Succes alvast.

En dat was hem al bijna weer. De Traffic Jam voor vandaag, woensdag 20 mei. Ik hoop dat je hebt genoten. Straks heb je nog Roel Wakkerbol, Kevin Tijdsma, Raiden en de Soul of Amsterdam. Alles komt er nog aan. En voor de komende dagen, ik wens jou heel veel plezier, want het wordt mooi weer. Donderdag 21 mei wordt het overdag een graadje of 20. De zon gaat eindelijk doorbreken. En vrijdag gaat de temperatuur oplopen tot 26 graden. Zaterdag ook 26 graden. Een klein beetje bewolking. En zondag 25 graden. En maandag, als het meestal heb je die dag ook nog vrij. 24 graden. En dan zingen wij met z'n allen. Yo, yo, yo. Dat bedoel ik. Ik wens je een heel fijn weekend. Dit was de Traffic Jam. Mijn naam was Peter. Ik hoop je volgende week weer te zien. Yo, yo, yo. En waar de zon schijnt, wil ik even afsluiten met een hele vrolijke plaat. Rock Your World, Weeks & Company.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Italië heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Op station Hengelo Gezondheidspark in Hengelo Oost werden ruiten van wachtruimtes ingeslagen. Afgelopen nacht werd op Hengelo Oost opnieuw schade aangericht. Daar zijn onder meer een kaartautomaat, informatieborden en een incheckpaal beschoten. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens een advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Een vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal 25 euro vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen.
14: En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. En tot zover het radio nieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Woede en stress bij beveiligers op Schiphol. En is de overlast in Amstelveen opgelost of is het een structureel probleem? Mijn naam is Hans van der Heijden. De wisseling van beveiligingsbedrijven op Schiphol heeft maandag direct tot chaos geleid. Door problemen bij de overstap naar nieuwe werkgevers en veel ziekmeldingen van ontevreden beveiligers ontstonden lange wachtrijen. Volgens vakbond FNV gaat het om een collectieve ziekmelding uit onvrede. Sommige beveiligers konden niet werken omdat toegangspassen en uniformen ontbraken. Medewerkers maken zich zorgen over langere werkdagen, kortere pauzes en onregelmatige roosters. Vooral personeel met zorgtaken thuis komt daardoor in de knel, zegt FNV. Schiphol was volgens de vakbond onvoldoende voorbereid op de overgang. Bijna 200 inwoners van Amstelveen hebben laten weten dat zij nog altijd overlast ervaren van afval en grof vuil naast ondergrondse containers. De gemeente zegt dat de problemen tijdelijk waren door de drukte rond Koningsdag, vakanties en veel ziekmeldingen en dat de situatie inmiddels is opgelost. Toch spreken bewoners van structurele problemen. In de reacties op Facebook geven sommigen inwoners de schuld omdat zij de regels niet kennen. Anderen vinden dat het gemeentelijk beleid tekortschiet door het ontbreken van gratis ophaalservice en onvoldoende handhaving. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: Het is woensdag. Weer een werkdag voorbij. 60 Minutes of Classics. Met Ron Loekerbol.

De opener van Tony Scott. Die hier worden hier op Jam FM. Allemaal een hele goede avond.

7 uur de heerlijke tunes gewoon weer uit je speaker knallen. Hey, hoorde je dat in het nieuws? Er zit weer een staking aan te komen. Die gasten zijn ook nooit tevreden wat ze verdienen.

0: always on Jam 104.9.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
2: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden, blijft 90 dagen langer vastzitten. En vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Advies van de energiecoach bij Dorpspunt en 30-jarig jubileum Sandwich Express. Mijn naam is Emilie van Steen. Op donderdag 28 mei is er van 2 tot 4 uur een energiecoach aanwezig tijdens de inloop van het Dorpspunt in Dorpshuis Duivendrecht. Een energiecoach is een vrijwilliger die inwoners van Oude Amstel helpt bij energiebesparing. Bij de energiecoach kun je terecht met vragen om meer inzicht te krijgen in je energierekening of wat je kunt doen om minder te betalen. Ook geven zij tips en adviezen om energie te besparen. En Sandwich Express, de broodjeszaak en lunchroom van Danielle en Dennis in Duivendrecht, bestaat 30 jaar. In die 30 jaar heeft het bedrijf de nodige stormen doorstaan. Diverse crises zijn overwonnen, waaronder de coronacrisis. Ook nu zijn er uitdagingen, zoals de hoge brandstof- en voedselprijzen. Toch wordt op beleg niet beknibbeld. En ook niet tijdens de viering van het jubileum met vrienden, familie en klanten. Het feest is op dinsdag 26 mei met hapjes, drankjes en live muziek. Vanaf 5 uur is iedereen welkom aan het Dorpsplein 51. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Nou, was weer prachtig hoor. Wel een trompetje maar, dacht ik.

Want je hoort wel een Joop Junior die hier hoorde hier op jouw Jam FM. Alle mooiste, mooiste tunes die je toch maar weer hier voorbij hoort komen. Nou goed, hey, moet je luisteren. Ik wilde je eigenlijk meenemen met de hele mooie dames. Ze noemen zich Mai Tai.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden.
15: Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten. En dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Woede en stress bij beveiligers op Schiphol. En is de overlast in Amstelveen opgelost of is het een structureel probleem? Mijn naam is Hans van der Heijden. De wisseling van beveiligingsbedrijven op Schiphol heeft maandag direct tot chaos geleid. Door problemen bij de overstap naar nieuwe werkgevers en veel ziekmeldingen van ontevreden beveiligers ontstonden lange wachtrijen. Volgens vakbond FNV gaat het om een collectieve ziekmelding uit onvrede. Sommige beveiligers konden niet werken omdat toegangspassen en uniformen ontbraken. Medewerkers maken zich zorgen over langere werkdagen, kortere pauzes en onregelmatige roosters. Vooral personeel met zorgtaken thuis komt daardoor in de knel, zegt FNV. Schiphol was volgens de vakbond onvoldoende voorbereid op de overgang. Bijna 200 inwoners van Amstelveen hebben laten weten dat zij nog altijd overlast ervaren van afval en grof vuil naast ondergrondse containers. De gemeente zegt dat de problemen tijdelijk waren door de drukte rond Koningsdag, vakanties en veel ziekmeldingen en dat de situatie inmiddels is opgelost. Toch spreken bewoners van structurele problemen. In de reacties op Facebook geven sommige inwoners de schuld omdat zij de regels niet kennen. Anderen vinden dat het gemeentelijk beleid tekortschiet door het ontbreken van gratis ophaalservice en onvoldoende handhaving. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van 7:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten, waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Advies van de energiecoach bij Dorpspunt en 30-jarig jubileum Sandwich Express. Mijn naam is Emilie van Steen. Op donderdag 28 mei is er van 2 tot 4 uur een energiecoach aanwezig tijdens de inloop van het Dorpspunt in Dorpshuis Duivendrecht. Een energiecoach is een vrijwilliger die inwoners van Ouder Amstel helpt bij energiebesparing. Bij de energiecoach kun je terecht met vragen om meer inzicht te krijgen in je energierekening of wat je kunt doen om minder te betalen. Ook geven zij tips en adviezen om energie te besparen. En Sandwich Express, de broodjeszaak en lunchroom van Danielle en Dennis in Duivendrecht, bestaat 30 jaar. In die 30 jaar heeft het bedrijf de nodige stormen doorstaan. Diverse crises zijn overwonnen, waaronder de coronacrisis. Ook nu zijn er uitdagingen, zoals de hoge brandstof- en voedselprijzen. Toch wordt op beleg niet beknibbeld. En ook niet tijdens de viering van het jubileum met vrienden, familie en klanten. Het feest is op dinsdag 26 mei met hapjes, drankjes en live muziek. Vanaf 5 uur is iedereen welkom aan het Dorpsplein 51. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Spelers vinden dat ze te weinig krijgen van de miljarden inkomsten uit tv-rechten, sponsoring en tickets. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten als verwijzing naar de 15% van de opbrengst die nu naar de spelers gaat. Onder andere de nummers 1 van de wereld, Arina Sabalenka en Jannik Sinner, steunen de actie. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Open dag, platform C op zaterdag 30 mei. En nieuwe vliegroutes vanaf Polderbaan en Kaagbaan. Mijn naam is Hans van der Heijden. Platform C in Amstelveen houdt op zaterdag 30 mei een open dag. Van 2 tot 5 uur 's middags is iedereen welkom aan het Stadsplein 99. Bezoekers kunnen gratis kennis maken met muziek, dans, theater en beeldende kunst. Er zijn open lessen, optredens van onder meer het Zonnesteinkoor en exposities van cursisten. In de muzieklokalen kunnen instrumenten zoals klarinet, harp en accordeon worden uitgeprobeerd. Jongeren van 14 tot 24 jaar kunnen kennismaking met Lab C voor film, fashion, DJ'en en beats. Toegang is gratis. Luchtverkeersleiding Nederland voert op 11 juni 2 nieuwe veiligheidsmaatregelen in voor vertrekkende vliegtuigen vanaf Schiphol. 'S Nachts gaan toestellen vanaf de polderbaan met zuidelijke bestemming eerst richting Limmen en Castricum en vliegen daarna over zee. Dat betekent minder geluid voor Zaanstad, maar meer voor Castricum en Heilo. Bij de Kaagbaan moeten piloten voortaan vaste, voorgeprogrammeerde bochten vliegen. De routes blijven gelijk, maar het geluid kan lokaal verschuiven. Verschillende gemeenten hebben bezwaar gemaakt. Over 3 jaar worden de effecten op veiligheid en geluid geëvalueerd. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk...

0: van 8:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Dorpsplein moet weer het hart van Duivendrecht worden en vrijwilligers gezocht voor zomerse activiteiten. Mijn naam is Emilie van Steen. De sfeer tijdens Koningsdag op het Dorpsplein liet volgens de stichtingen Vrienden van Duivendrecht en Oud Duivendrecht zien hoeveel behoefte er is aan een levendige dorpskern. Daarom pleiten beide organisaties voor een groenere en gezelliger inrichting van het plein, met meer ruimte voor ontmoeting, activiteiten en kleinschalige horeca. De ideeën zijn uitgewerkt in een zogenoemd programma van wensen, dat volgens de initiatiefnemers centraal staat in hun voorstel voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpskern. Op donderdag 21 mei staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissievergadering in het dorpshuis. En verschillende organisaties in de Oude Amstel zoeken vrijwilligers voor activiteiten in de zomermaanden. Het gaat onder meer om hulp bij evenementen, fietstochten en buurtactiviteiten in Oudekerk en Duivendrecht.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
15: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol. En dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Een Russische straaljager vloog zo dicht langs het toestel dat veiligheidssystemen in werking traden. Het ministerie noemt het gevaarlijk en onaanvaardbaar gedrag van de Russen. Het Britse toestel voerde volgens Defensie een routinevlucht uit in internationaal luchtruim. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten. En dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
11: Nieuwe sportvelden voor CTO 70 en SV Oudekerk. En Nederlands modemerk Summum opent winkel in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij voetbalclubs CTO 70 en SV Oudekerk zijn maandag werkzaamheden aan nieuwe kunstgrasvelden gestart. Bij CTO 70 wordt veld 3 in ongeveer 8 weken omgebouwd van natuurgras naar kunstgras met zand als invul. Ook komen er jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld. Bij SV Oudekerk wordt het hoofdveld vervangen door een duurzaam kunstgrasveld met kurkinvulling. Dat veld moet eind juni 2026 klaar zijn. Wedstrijden worden tijdens de werkzaamheden op andere velden gespeeld. Wethouder Victor Frequen noemt de investeringen belangrijk om sportaccommodaties in goede staat te houden. Het Nederlandse modemerk Summum opent op zaterdag 23 mei een nieuwe winkel in het stadshart Amstelveen aan Binnenhof 25. Daarmee breidt het merk zijn winkelnetwerk in de Randstad verder uit. Volgens directeur Maurits van Lier is Amstelveen een logische uitbreiding vanwege het sterke verzorgingsgebied. De winkel richt zich op kleding, styling en persoonlijke aandacht. Tijdens het openingsweekend van 23 tot met 25 mei zijn er hapjes, drankjes en goodiebags voor de eerste bezoekers. Summum werd in 1998 opgericht door Jos Wijker en Jorien Wijker. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: van half tien.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. En het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groot onderhoud Bomenbuurt Duivendrecht en grafische kunst van Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. De Bomenbuurt in Duivendrecht krijgt de komende tijd een grote opknapbeurt. De gemeente gaat verouderde riolering vervangen en verschillende straten opnieuw inrichten. Ook worden wegen opgehoogd en opnieuw bestraat. Het gaat onder meer om de Berkenstraat, de Populierstraat, Plataanstraat en Tamarindestraat. Tijdens een informatieavond in het dorpshuis konden bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van de buurt. En daar werd volop gehoor aan gegeven. De werkzaamheden starten naar verwachting in november 2026 en duren ongeveer 13 maanden. Als alles volgens planning verloopt, is het project rond kerst 2027 afgerond. En tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Nieuwe sportvelden voor CTO 70 en SV Oudekerk. En Nederlands modemerk Summum opent winkel in Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Bij voetbalclubs CTO 70 en SV Ouderkerk zijn maandag werkzaamheden aan nieuwe kunstgrasvelden gestart. Bij CTO 70 wordt veld 3 in ongeveer 8 weken omgebouwd van natuurgras naar kunstgras met zand als invul. Ook komen er jeu de boelbanen en een beachvolleybalveld. Bij SV Ouderkerk wordt het hoofdveld vervangen door een duurzaam kunstgrasveld met kurkinvulling. Dat veld moet eind juni 2026 klaar zijn. Wedstrijden worden tijdens de werkzaamheden op andere velden gespeeld. Wethouder Victor Frequin noemt de investeringen belangrijk om sportaccommodaties in goede staat te houden. Het Nederlandse modemerk Summum opent op zaterdag 23 mei een nieuwe winkel in het stadshart Amstelveen aan Binnenhof 25. Daarmee breidt het merk zijn winkelnetwerk in de Randstad verder uit. Volgens directeur Maurits van Lier is Amstelveen een logische uitbreiding vanwege het sterke verzorgingsgebied. De winkel richt zich op kleding, styling en persoonlijke aandacht. Tijdens het openingsweekend van 23 tot met 25 mei zijn er hapjes, drankjes en goodiebags voor de eerste bezoekers. Summum werd in 1998 opgericht door Jos Wijker en Jorien Wijker. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
16: Wij zijn Jam FM.
13: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
17: Woensdagavond, 20 mei, 6 minuten over 10. Welkom bij de Soul of Amsterdam hier op Jam FM. Andreas Helling, Jolant Titsing bij jou tot 12 uur vanavond. We trappen af. Het is Greg Packer woensdagavond vandaag. We hebben tracks van zijn nieuwe album. Maar ook een oudje. Nooit eerder uitgebracht. Van Greg zijn eigen setlist. Dit is Von Mason. Rock, Skate and Bounce. In de Dr. Packer remake.

0: subtiele remix van Dr. Packer. Von Mason hoorde je. We gaan verder met nieuwe muziek. Nicholas Cole en Kenny Latimore. Maar niet zomaar een mix. Deze is geweldig.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.
0: Het origineel is een ballad. Staat op het album van Nicholas Cole. Maar deze is geweldig geremixed. Kenny Latimore. Love on it. Je hoort hem alleen hier bij de Soul of Amsterdam.

geniet van het leven in de hoofdstad. Amsterdam. Een wereldstad. Maar bovenal een muzikale stad. En dat bewijst de soul of Amsterdam. Met Dance Radio.

geweldige nieuwe track. Gary Hilson. Thankful. Nureddin Remix. Hier op Jam FM bij de Soul of Amsterdam. Swing de pan uit dit.

Je hoorde How Many Nights. En deze track is een kleine 5 weken uit alweer. We gaan naar Engeland. Dave Lee heeft een nieuwe track uit. Onder het pseudoniem Soul Dama is dit Flower.

Deze track, origineel gereleased in 1999. Toen geschreven en geproduceerd door James Poyser. De man achter je wel, King Britt, Erykah Badu, Lauryn Hill, noem het maar op, The Roots. Dit is de 2026 Dave Lee Interpretation. Mede geproduceerd door onze eigen Nederlandse Stephanie Cook. De vocals zijn van een dame, genaamd Natural. We gaan naar San Francisco. Daar woont een dame genaamd Emmy Melly. En voor mij is zij de reïncarnatie van Tina Marie. Dit is een geweldige nieuwe track, getiteld

0: van 10:30.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En dat waren de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Groot onderhoud bomenbuurt Duivendrecht en grafische kunst van Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis Ouder Amstel. Mijn naam is Emilie van Steen. De bomenbuurt in Duivendrecht krijgt de komende tijd een grote opknapbeurt. De gemeente gaat verouderde riolering vervangen en verschillende straten opnieuw inrichten. Ook worden wegen opgehoogd en opnieuw bestraat. Het gaat onder meer om de Berkenstraat, de Populierstraat, Plataanstraat en Tamarindestraat. Tijdens een informatieavond in het dorpshuis konden bewoners meedenken over de nieuwe inrichting van de buurt. En daar werd volop gehoor aan gegeven. De werkzaamheden starten naar verwachting in november 2026 en duren ongeveer 13 maanden. Als alles volgens planning verloopt, is het project rond kerst 2027 afgerond. En tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

The Soul of Amsterdam hier op Jam FM. Trapt af met de Stone City Band. De backing band van Rick James. Uit 1983, Ladies' Choice. En we gaan door met nieuwe muziek. Zo dadelijk drie we Karen Bernard. Maar eerst een demo uit eigen stal. Latin Soul. Geproduceerd door Soul of Amsterdam.

Karen Bernard, voormalig achtergrondzangeres voor Chaka Khan. En dat is haar, althans dat is een track van haar nieuwe album Iris. Rain on my star, heel soulful. We gaan door. Of we gaan terug in de tijd. 1989. Chanel.

0: En we gaan zo'n beetje door met hetzelfde ritme. Live mix. Hier komt ie. Will Downing. Ging net goed. Will Downing. Welk jaar is dit, Johan?
1: Nee.
2: Het origineel natuurlijk uit 1988.
0: 88, hè? Dat dacht ik al.
2: Maar dit is de 2026 Dr. Packer remix. Van zijn grote hit, A Love Supreme.
0: En hij is nog lang ook.
2: Ja, het is een hele lange uitvoering.

is nog niet te koop, maar je hoort hem wel hier op Jam FM. De 2026 Dr. Pepper remix. Will Downing's klassieker A Love Supreme.

Tijd voor iets recentelijks. Robert Antume Owens. And he wants to go back. Nou, dan doen we dat toch?

0: de Ramstoel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Premier Rob Jetten heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. Hij noemt de aanpak mensonterend en eist dat ze zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook buitenlandminister Tom Perensen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden en wil garanties dat de Nederlanders veilig kunnen vertrekken. De Nederlandse tak van de flotilla noemt de steun uit Den Haag een belangrijk signaal. Ook Frankrijk, Italië en Ierland hebben Israël inmiddels op het matje geroepen. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. Volgens Radio Caroline werd door een computerfout automatisch de speciale procedure gestart die Britse zenders gebruiken bij het overlijden van een monarch. Na de melding en het afspelen van God Save the King viel de uitzending korte tijd stil. De zender bood later excuses aan de koning en de luisteraars. Koning Charles is gewoon in leven en bezoekt momenteel Noord-Ierland. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tegen de 67-jarige artiest lopen onderzoeken in Frankrijk en België naar onder meer aanranding en verkrachting. De afgelopen maanden hebben tientallen vrouwen zich gemeld. Onder hen presentatrice Flavie Flamand, die zegt dat Bruel haar als minderjarige heeft misbruikt. De zanger ontkent alle aantijgingen. Organisatoren in Canada vrezen dat de ophef de promotie van de concertreeks schaadt. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze...

terug in de tijd. Odyssey. Dit is de 2026 remix. Die gaat over een aantal weken uitkomen. Ik mocht hem draaien, maar ik mocht helemaal niets daarvan op social media posten. Want de release gaat een verrassing zijn. Een verrassing voor iemand zijn verjaardag.

0: heeft een mooie muzikale botox-kuur gekregen. Odyssey, Native New Yorker 2026 Remix.
1: Iedere woensdagavond

Houston, we got a remix. Whitney Houston, Mariah Carey en George Michael maakten een opwachting in de Soul of Amsterdam Blender. En het werd Honey, If I Told You That in de remix. En die hoor je natuurlijk alleen hier op de Soul of Amsterdam. Tijd voor nieuwe muziek. Leopard Da Vinci.

Een echte Soul of Amsterdam plaat. Leopard Da Vinci samen met Monica. En dat is de partner van XL Middleton. Casual Conversation. We gaan terug naar 1988. Even een Praise the Lord, Hallelujah momentje. Dat doen we met Brothers in Christ. En dat is een heel obscuur album. Dit is een track van het album. En dat klinkt als Chapter 8. Dit is God's Armor.

Atlantic Star Circles, de Ron Carroll Hard Soul Remix. We blijven een beetje in remixland. De volgende is ook wel bijzonder. Er heeft heel veel tijd in gezeten, dat kan ik je wel vertellen.

De oprichter en lead gitarist voor de Commodores. Thomas McClary. En Contagious. Uit 1984. In de Soul of Amsterdam ook woensdag. Tussen 10 en 12 met Johan Titsing en Andreas Helling. Op de heetste frequentie 104.9 Jam FM. Tijd voor nieuwe muziek, forthcoming. Gwendolyn Harrell. Vooralsnog exclusief hier op Jam FM.

misschien niet een plaat die je verwacht van Lou Rawls, maar het is hem wel uit 1982. Now is the time for love. En dat doen we met Abraham Wilson, forthcoming. Je hoort hem hier als eerst op Jam FM in the Soul of Amsterdam. I don't want to let you go.

Een zomerhit voor Fat Larry James, oftewel Fat Larry's Band. Uit 1982, Zoom. Fat Larry komt natuurlijk uit Philadelphia. Hun grootste hit was Act Like You Know.

Kijk naar de klok, nog twee platen te gaan. En dan zit het er alweer op voor vanavond. Forthcoming, The Soul of Amsterdam Connection. Due out soon. I'm not afraid.

0: Zo, Johan, heb je een beetje genoten vanavond?
1: Ja, absoluut.
0: The Soul of Amsterdam Connection, forthcoming. Ja, volgende week zijn we gewoon weer, toch? Hè? Ja? Nee. Volgende week zijn we er.
1: We zijn er volgende week niet, maar volgende we halen een programma van een aantal weken geleden.
0: Ja, dat gaan we doen. Of misschien als ik zin heb, dan stel ik wel iets samen.
1: Het is jouw feest.
0: Unieks. Wie weet. Nou, je hebt kunnen luisteren naar de Soul of Amsterdam hier op Jam FM. Elke woensdag tussen 10 en 12 met Johan Titsing en Andreas Helling. We danken jullie voor het luisteren. We laten jullie achter met Johnny Gill. Een hele mooie ballad. Begin jaren 90. Let's just run away.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of my best jam. Oh.